maar de tijd is voor nodig voor Jezus concerten. Schade wen we ons aan de vrijdag, dan 13 juni klokken 5. Wat is gevaar, ik kan eens maar schrikken. O adressen aan, aan je Kaugelensgata 52. Schade wen, dat is een kwel met lofzang, dat is een hoop, dat is een fellowship. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naboren dina. Kom, jag hoppas att Messias är där. Amen.

nu hadden ik tijd in voor nodig voor Jezus kon zetten. Schade wen, we ons hadden vrijdag, den 13 juni klokken 5. Het is gewaar, ik kan eens maar schrikken. O adressen er, at Anjuk Haugnes gata 52. Schade wen, het is gewaar een kveld met lovsang, het is gewaar hoop, het is gewaar fellowship. Kom, du er hjertelig velkommen. Og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine. Kom, jeg håper at vi sees der. Amen.

Vader, ik zie iemand voor nodig voor Jezus concerten. Schaduwen, we ons aan de vrijdag, dan 13 juni klokken 5. Wat is gevaar, ik kan eens maar schrikken. O adressen aan, aan Anjo Kaugnes Gata 52. Schaduwen, dat is een kwel met lofzang, dat is een hoop, dat is een fellowship. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naborna dina. Kom, jag hoppas att man ses där. Amen.